kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent. Een bewijs van God.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Grootnieuws Radio, non-stop.
2: De beste christelijke muziek.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De

0: Non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
2: Groot Nieuws Radio.
1: Non-stop.

0: instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: De New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.

0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint-Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
2: Non-stop.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is, is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De

0: Bontebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, nou, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Groot Nieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden twee mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. Vier mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: Jorienke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorienke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten, kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. De politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn twee mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of er daar ook onderdeel van is, is onbekend. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De opvarende van een duwboot die gisteren zonk in de Amsterdamse Koenhaven is geborgen. Sinds gistermorgen werd door een speciaal bergingsteam naar het slachtoffer gezocht. Er werd al vanuit gegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, maar optreden tegen truckers die het toch doen gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt, die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. Een man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: Nieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. Boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel vanuit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar 3 kinderen zijn zwaar gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overal overwegend droog bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: non-stop meezingen, non-stop geïnspireerd worden en non-stop genieten van de beste christelijke muziek.
1: Groot Nieuws Radio Non-Stop.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, mooi, die microfoons dan.
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verzwolg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht. Soms heb ik urenlang op God gewacht.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Grootnieuws Radio, non-stop.
2: De beste christelijke muziek.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden kunnen een boete krijgen, maar dan moeten we het wel eerst zien, zegt de politie. En we zijn daar niet continu aanwezig. Sinds gistermiddag mogen er geen trucks meer over de verzwakte brug. Ondanks het verbod rijden ze er toch. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland. Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. In Middenmeer, Noord-Holland, loopt een ontsnapte walibi rond, een soort kleine kangoeroe. En de politie is nu op zoek naar de eigenaar, want niemand weet van wie die is. Dierentuinen in de buurt missen in elk geval geen walibi. Ga het dier niet zelf vangen, is het advies, maar bel 112 als je hem ziet. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.

0: ook heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooijer.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, nou, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.
3: Heel gegaan over de aarde, zo kan het ook.

0: Groot Nieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat wil eind van de zomer een besluit nemen over hoe het verder moet met de Merwedebrug bij Gorinchem, meldt RTL Nieuws. Vraag is of de verzwakte brug wordt opgeknapt of dat er een langdurig verbod voor vrachtwagens komt. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden en kunnen chauffeurs een boete krijgen. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vannacht een man neergestoken, meldt AT5. Hij moest naar het ziekenhuis, maar hoefde niet lang te blijven. De politie weet nog niet waarom de man werd gestoken. Er is ook iemand opgepakt voor de steekpartij. Dat zou een jong iemand zijn. Iran heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Kuwait. Er zijn energiecentrales geraakt en installaties voor het ontzilten van zeewater, zegt Kuwait zelf. Vrijdag waren dezelfde installaties ook al doelwit. Iran meldde eerder vandaag aanvallen op militaire en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de trots in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leidt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: want ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe goed mijn God is.
1: Grootnieuws Radio, non-stop.
2: De beste christelijke muziek.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorinchem gaat duren. Pas eind deze zomer volgt een besluit, meldt RTL Nieuws. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug rijden. Rijkswaterstaat moet kiezen of de brug wordt verstevigd of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Iran heeft raketten afgevuurd op een haven in Jordanië. Een aantal raketten werd uit de lucht geschoten voor ze iets konden raken. Eén raket kwam in onbewoond gebied neer. Er werden geen gebouwen of mensen geraakt. Op meerdere plaatsen in Jordanië ging het luchtalarm af om mensen te waarschuwen voor de aanval. België gaat op zoek naar andere scheepsbouwers voor fregatten. De marineschepen waren besteld bij het Nederlandse bedrijf Damen, maar ze worden 2 keer zo duur als gedacht. Ook zijn ze pas jaren later klaar. België praat deze week met scheepsbouwers in andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De beste.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Ain't nobody but God did it.
0: There's no way around. Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God did it.

0: Grootnieuwsradio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. Bij een verkeersruzie in Harderwijk heeft de politie iemand aangehouden. Het is een man van 24. Een ander was bij de ruzie niet goed geworden en kreeg een hartstilstand. Hij of zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Voor de kust van Guyana bij Suriname is een veerboot gekapseisd en gevreesd wordt voor veel slachtoffers. Op het schip zaten meer dan 130 mensen en ruim de helft kon worden gered, onder wie 15 kinderen. Er is een grote reddingsoperatie opgezet waaraan leger, kustwacht en burgers meedoen. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
3: Non-stop.
0: De

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De

0: wat er te voelen valt.
1: Nieuwsradio.

0: Topnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: De beste christelijke muziek.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
1: Non-stop.

0: grass stretches to the sky.
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in een woning in Bovensmilde is iemand gewond geraakt, meldt RTV Drenthe. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. In een schuur bij het huis werd onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship,

0: Grootnieuwsradio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse drone-aanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
1: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
0: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
1: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

0: goede vrede. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Grootnieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio, live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Grootnieuws Radio.

blik aan een prachtig vergezicht, vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-popband BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story.
1: Chapel Worship.

0: Grootnieuwsradio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De

0: Nieuwsradio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: U gaf liefde.